0: Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
4: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
5: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud-app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. FM Goud. Good times. Great music.

0: Singing in the bathtub. Singing all alone.
1: Ga je mee in bad samen met Johan Waterschoot.
2: Hola Tenerife, het is weer tijd om in bad te gaan, hè. Elke zaterdag en zondagochtend van 9 tot 11 gaan we samen in bad en zingen we de badliedjes mee. Tijd om in bad te gaan.

Je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Gouw Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Gouw in België bij. Vul snel het formuliertje in op fmgoud.be/Tenerife en we contacteren je binnen de werkdag. Doen!

FM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

volgende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasing Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasing Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasing Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasing Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasing waakt over uw belangen. www.sepleasing.com of mail at sepleasing.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Neem je FM Goud overal mee. Altijd binnen handbereik dankzij onze gratis app. Download hem nu voor jouw smartphone. Een gouden dag gewenst vanwege je gouden radio.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Wij zijn de soundtrack van je

hits uit onze tijd. Je hoort ze dag en nacht, 24 op 24 en 7 dagen op 7. Op je Gouden Radio. FM Goud.

0: Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

cijfers bewijzend. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

Volgende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud. Let me be your hero. Would you dance?

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
3: Welkom bij FM Goud. Kijk voor alle info op www.fmgoud.be.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasing Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasing Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasing Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasing Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasing waakt over uw belangen. www.sepleasing.com of mail at sepleasing.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Wij zijn de soundtrack van je leven.

Al meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gouw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Goud in België bij. Vul snel het formuliertje in op

opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/Tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.

overal op het eiland. Via DAB Plus en wereldwijd op fmgouds.be/Tenerife. Dit is FM Goud Tenerife. Fijne dag gewenst vanwege je Gouden Radio.

0: kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: Een verkeersongeval in Brasschaat heeft afgelopen nacht een mensenleven geëist. Een wagen raakte in een bocht van de weg en botste tegen een boom. In het voertuig zaten 5 jongeren. Eén van hen overleefde de klap dus niet. De anderen zijn naar het ziekenhuis overgebracht. Over hun toestand is nog niets bekend. Er loopt een onderzoek naar de precieze omstandigheden van het ongeval. In Berchem is gisteravond een explosief gegooid naar de voordeur van een woning. Niemand raakte gewond. De voordeur liep wel schade op, net als een geparkeerde wagen. De politie stelde een perimeter in rond het huis voor verder onderzoek. Het is nog niet duidelijk wie er achter de feiten zit. Mogelijk heeft het drugsmilieu er iets mee te maken. In het zuiden van Libanon zijn zeker 6 mensen omgekomen bij een Israëlische aanval. Onder de slachtoffers zijn 3 hulpverleners. Ze maakten deel uit van de Islamitische Gezondheidsorganisatie, die banden heeft met de Iraansgezinde terreurbeweging Hezbollah. Zo'n 22 mensen raakten gewond. De Verenigde Staten maakten gisteren nog bekend dat het staakt het vuren tussen Israël en Libanon met 45 dagen verlengd wordt. De aanhoudende aanvallen tonen wel aan dat dit bestand bijzonder broos is. De Amerikaanse acteur John Travolta heeft een eregouden palm gekregen op het filmfestival in Cannes. Hij werd zo bekroond voor zijn hele carrière. Travolta reageerde bijzonder verrast op de prijs. Hij noemde die belangrijker dan een Oscar. John Travolta is onder meer bekend van films als Grease en Pulp Fiction. Hij is 72. In play-off 2 van het voetbal heeft oud-Heverlee Leuven Antwerp verslagen met 3-0. Het was de eerste overwinning van OHL in 8 wedstrijden. Het blijft wel ruim laatste. Antwerp kan door de nederlaag niet meer meestrijden voor eindwinst in play-off 2 en verliest dus een ticket voor Europees voetbal. Het wordt opnieuw een wisselvallige dag met zowel buien als opklaringen. De temperatuur stijgt tot zo'n 14 graden. Morgen eerst lichte regen, later kans op pittige buien, mogelijk met onweer. We halen dan een graad of 15.
2: Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

0: Spits goed de oren, want je leert weer iets bij over het eiland de komende minuten. Hier is Guy van Aas senior.
1: Op sociale media en in de pers is het niet voor de eerste keer dat een vierkant werkend postbedrijf op Tenerife op de korrel wordt genomen. Niemand is tevreden met de werking en vooral met de service en de dienstverlening van het Spaanse overheidsbedrijf Correos. We lezen honderden negatieve reacties op Trustpilot. Op een totaal van 2802 recensies heeft het postbedrijf 1,2 sterren op 5 weten te verzamelen. 93% van de meest tevreden personen gaven slechts 1 ster. We zijn ervan overtuigd dat het postbedrijf, gesubsidieerd door de Spaanse overheid, toch minder zou scoren indien de mogelijkheid 0 sterren was voorzien om de tevredenheid aan te duiden. In het zuiden van Tenerife liggen er ruim 16.000 officiële brieven onbesteld in de kantoren van Correos in Arona, Adeje en Granadilla. Brieven van het ministerie van Financiën, van rechtbanken, van Trafico en van andere officiële instanties worden niet afgeleverd vanwege personeelsgebrek. De gebieden die het zwaarst zijn getroffen zijn Los Cristianos en Costa del Silencio in Arona, Playa de las Americas en Casco in Adeje en Granadilla, San Isidro en El Médano. Als er toch een officiële kennisgeving in de brievenbus valt, zonder dat de postbode aan de deur heeft geklopt, dan heb je geluk gehad. Het is vooral vervelend en tijdrovend om naar het postkantoor te trekken om deze brief of dit pakketje overhandigd te krijgen. Elke gemeente op Tenerife beschikt over een besteleenheid die ervoor moet zorgen dat alle briefwisseling in de brievenbus van de inwoners terechtkomt. In de besteleenheid in Cho Parque de la Reina, waar de post voor de inwoners van Arona wordt verzameld, liggen er meer dan 10.000 officiële brieven. In het distributiecentrum van Playa de las Americas voor de inwoners van Adeje en dit van San Isidro voor Granadilla liggen er telkens ruim 3.000 onbestelde officiële posteenheden. Dat betekent dat er meer dan 16.000 inwoners in de zuidelijke regio niet weten dat ze zijn gedagvaard door een rechtbank, dat de Belastingsdienst een bepaald bedrag vordert, dat ze een boete moeten betalen of dat er een beslaglegging op hen afkomt. Correos is op de hoogte van deze dramatische situatie. De secretaris-generaal van de vakbond Comisiones Obreras in de provincie Santa Cruz de Tenerife, Pedro Segura Santos, meldt dat de situatie in het zuiden zich verder kan uitbreiden naar alle Canarische eilanden. Comisiones Obreras is de grootste vakbond binnen dit overheidsbedrijf, zowel op de Canarische eilanden als op nationaal niveau. Het probleem is het gebrek aan personeel. Slechts 80%

90% van de arbeidsplaatsen zijn bezet. En enkel als er een buitengewone periode zoals Kerstmis aankomt, wordt er extra personeel ingezet. Dat resulteert op termijn in een overbelasting van het personeel en zorgt ervoor dat de doelstellingen onmogelijk kunnen worden gehaald. Wat de officiële brieven betreft, kreeg elke postbode bovenop de normale post nu 100 in plaats van 50 officiële brieven per dag mee om gepost te worden bij de mensen. Maar voor de postbode bleek dat een onbegonnen opdracht en al dus keren er uiteindelijk veel officiële stukken terug naar het postkantoor. Correos heeft decennia lang de reputatie van onbetrouwbaar te zijn, een slechte service aan te bieden en hoge tarieven toe te passen. Brieven, pakketjes en pakjes worden weken of zelfs maanden te laat bezorgd, worden beschadigd of gaan verloren. De klantenservice werd enkel met vooraf opgemaakte standaardantwoorden en tevredenheidsenquêtes worden genegeerd. Correos is een staatsbedrijf en wordt gesubsidieerd door de Spaanse overheid. Dit betekent dat het bedrijf niet concurreert op dezelfde manier als de overige private postbedrijven. Dit leidt tot een gebrek aan motivatie om de service te verbeteren. Nochtans heeft Correos beloofd om de service te verbeteren, maar tot nog toe zijn er weinig resultaten zichtbaar. Het is onduidelijk of Correos ooit in staat zal zijn om de reputatie van een rampzalig bedrijf om te buigen.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be.

FM Gant is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Gant. We love social.

0: spits goed de oren, want je leert weer iets bij over het eiland de komende minuten. Hier is Guy van Aas senior.
1: Het mooiste strand op Tenerife wordt wel eens gezegd. En je hebt overschot van gelijk als je een zandstrand bedoelt. Het is niet alleen het mooiste, maar ook het grootste en het meest bekende strand van Tenerife. Dit is de zandstrook die door hoofdstedelingen en inwoners in het noordoosten van Tenerife als favoriete stek is aangestipt om een zonnig en ontspannend moment te beleven. Gelegen in San Andrés, ten noordoosten van de hoofdplaats Santa Cruz, is dit een exotisch stukje natuurschoon. Maar dat strand is er niet altijd geweest. De playa werd gerealiseerd in 1970 en is dus bij gevolg een kunstmatig aangelegd strand. Voordien was er enkel maar zwart zand te zien, dat is intussen ruim een halve eeuw geleden. Maar hoe begin je daaraan? Hoe maak je een 1000 meter lang strand en vooral hoe verander je het zand van zwart naar goudgeel? En niet alleen de aanleg van het strand heeft voor tal van hoofdbrekens gezorgd, ook het antwoord op de vraag hoe het strand te beschermen moest worden gevonden. Het oorspronkelijke strand bestond uit 3 delen. Het deel dat aan San Andrés paalt heette La Arena en werd door het gebuurte toentertijd als badplaats gebruikt. Het middelste gedeelte heette Los Moros, omwille van de vele Marokkanen die daar woonden. En het laatste deel paalde aan de Barranco Las Teresas. Deze 3 stukken werden gescheiden door de talrijke rotsformaties en daardoor was er van 1 strandgeheel geen sprake. Het was bovendien een bijzonder gevaarlijke kuststrook. Menig zwemmer is daar verdronken. Reeds in 1953 werd er politiek gewag gemaakt over het aanleggen van een kunstmatig strand in San Andrés. Deze Costa Chicharrera zou dan mee het gezicht bepalen van de hoofdstad, samen met de verdere uitbouw van de haven. De eigenlijke bedoeling was om de inwoners van de noordoostelijke metropool een prettige zon-zeestrandontspanning te kunnen bezorgen. In 1961 werd het beheersplan goedgekeurd en de ingenieurs Pompeo Alonso en Miguel Pintor maakten de plannen die de uiteindelijke goedkeuring verkregen van een voltallige gemeenteraad in juni 1965. 2 jaar later volgde dan het ministerieel besluit dat de aanvang van de werken toeliet. De onteigeningen verliepen niet helemaal volgens plan. Er was toen ook een Belgische familie grondeigenaar. En de eigenlijke werken starten 5 jaar later dan gepland in 1970. Ondertussen werd reeds een hoofdbreker aangelegd op 150 meter van de vloedlijn met een lengte van 1 kilometer. Oorspronkelijk werd eraan gedacht om het nieuwe strand te bedekken met zwart vulkanisch zand, maar er bleek geen lavazand genoeg voorhanden. Het bleek ook goedkoper te zijn om zand in te voeren uit de westelijke Sahara, toen nog een Spaanse kolonie. El Ayun was de plaats van herkomst. In 1971 werd een lening van 50 miljoen pesetas goedgekeurd en kon men beginnen aan het transport van 150.000 kubieke meter of 250.000 ton houtgeel Saharazand. In de eerste 6 maanden van 1973 werden 5 miljoen zakken gevuld, vervoerd en uitgegoten. Op 15 juni 1973 werd het strand ingehuldigd, maar de bevolking had het er moeilijk mee. Ze waren bang van de schorpioenen en de rode mieren die wel eens met het zand zouden kunnen zijn meegekomen. Ze hadden het vooral moeilijk omdat hun natuurlijk biotoop werd vernietigd. Meer zelfs, ze zijn nooit betrokken partij geweest bij de aanleg van het nieuwe strand. De aangelegde hoofdbreker beschermt het strand tegen mobiliteit, maar men had geen rekening gehouden met de invloeden van de wind. Het zand waait weg, beetje bij beetje, en dat zorgde ervoor dat het strand in 1983 moest geremodelleerd worden en dat men in 1998 besliste om opnieuw zand in te voeren uit de Sahara. Resultaat: 2800 ton zand aanvoeren kost 400 miljoen pesetas en deze operatie neemt 7 maanden in beslag, tot november 1998. Het strand Playa Las Teresitas is een pareltje dat straalt van tropisch exotisme. De barretjes en de palmbomen maken het geheel af. En zo verhaal ik een strandjuweel dat zeker jouw bezoek verwacht.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes, voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: Een verkeersongeval in Brasschaat heeft afgelopen nacht een mensenleven geëist. Een wagen raakte in een bocht van de weg en botste tegen een boom. In het voertuig zaten 5 jongeren. Eén van hen overleefde de klap dus niet. De anderen zijn naar het ziekenhuis overgebracht. Over hun toestand is nog niets bekend. Er loopt een onderzoek naar de precieze omstandigheden van het ongeval. In Berchem is gisteravond een explosief gegooid naar de voordeur van een woning. Niemand raakte gewond. De voordeur liep wel schade op, net als een geparkeerde wagen. De politie stelde een perimeter in rond het huis voor verder onderzoek. Het is nog niet duidelijk wie er achter de feiten zit. Mogelijk heeft het drugsmilieu er iets mee te maken. In het zuiden van Libanon zijn zeker 6 mensen omgekomen bij een Israëlische aanval. Onder de slachtoffers zijn 3 hulpverleners. Ze maakten deel uit van de Islamitische Gezondheidsorganisatie, die banden heeft met de Iraansgezinde terreurbeweging Hezbollah. Zo'n 22 mensen raakten gewond. De Verenigde Staten maakten gisteren nog bekend dat het staakt het vuren tussen Israël en Libanon met 45 dagen verlengd wordt. De aanhoudende aanvallen tonen wel aan dat dit bestand bijzonder broos is. De Amerikaanse acteur John Travolta heeft een eregouden palm gekregen op het filmfestival in Cannes. Hij werd zo bekroond voor zijn hele carrière. Travolta reageerde bijzonder verrast op de prijs. Hij noemde die belangrijker dan een Oscar. John Travolta is onder meer bekend van films als Grease en Pulp Fiction. Hij is 72. In play-off 2 van het voetbal heeft Oud-Heverlee Leuven Antwerp verslagen met 3-0. Het was de eerste overwinning van OHL in 8 wedstrijden. Het blijft wel ruim laatste. Antwerp kan door de nederlaag niet meer meestrijden voor eindwinst in play-off 2 en verliest dus een ticket voor Europees voetbal. Het wordt opnieuw een wisselvallige dag met zowel buien als opklaringen. De temperatuur stijgt tot zo'n 14 graden. Morgen eerst lichte regen, later kans op pittige buien, mogelijk met onweer. We halen dan een graad of 15.
4: FM Goud. Good times. Great music.

0: Buenos días, Tenerife. Je luistert naar Tenerife Connect. Surf zeker ook eens naar tenerifeconnect.be.
1: In het binnenland van Icod de los Vinos, het dorp waar de oude drakenboom reeds 1000 jaar de omgeving siert, ligt de Cueva del Viento, een van de langste vulkanische tunnels ter wereld. Het grottencomplex van de Viento Sobrado, in het Nederlands de Windgrot genoemd, is niets minder dan een vulkanische gang, maar wel de grootste van Europa en behorend tot een van de grootste van deze wereld. Deze Tubo Volcanico werd gevormd door de lavastromen van de oude vulkaan Pico Viejo, een vulkaan die in de nabijheid van de Pico der Tijden staat. De vulkaanuitbarsting van ongeveer 27.000 jaar geleden heeft ervoor gezorgd dat deze onderaardse gangen werden gevormd. Ongeveer 1800 jaar geleden was er dan de uitbarsting van de nabijgelegen vulkaan Roques Blancos, waarbij grote delen van het gangencomplex werden bedekt met een dikke lavalaag. Dit hangenstelsel heeft een totale lengte van ruim 17 kilometer, loopt over drie verschillende niveaus en zit vol met geomorfologische verschijnselen. Naast haar groot vulkanologisch belang wordt er ook aandacht besteed aan de biologische en paleontologische verschijnselen. Deze grot is ook een plek die rijk is aan fossielen en prehistorische archeologische vondsten. Zo werden er reeds resten van beenderen gevonden van de Lacerta Goliath en een Ponceleti Hakedis, een uitgestorven salamanderras. Niet in het minst van belang zijn de archeologische overblijfselen van de Guanchen. De oude aboriginals van Tenerife die werden gevonden op verschillende plaatsen in de vulkanische buis. De tunnel heeft verschillende zijingangen en beslaat in totaal meer dan 17 kilometer. Andere bekende vulkanische tunnels zijn die van Kazumara op Hawaii, die 11 kilometer lang is, de Levantine Cave in Kenia, die ook 11 kilometer lang is, en de Machyapkhond in Korea, die 12,5 kilometer lang is. Op Tenerife werden er 7 grote zijingangen ontdekt en ontelbare vertakkingen. De tunnels zijn gemiddeld 8 tot 10 meter hoog en even breed. Het gesteente en de gestolde lavastromen in de tunnels zijn van onschatbare waarde voor het bestuderen van de geologische geschiedenis van de Canarische eilanden. Veel van de kleinere vertakkingen zijn nog steeds niet nader onderzocht. In de tunnel leeft een inheemse kever. Deze is blind en heeft zich aangepast aan het leven.

even in de duisternis. De pigmentatie van het beestje is zo goed als weggeëvolueerd en de stofwisseling is zeer traag om in deze omstandigheden te kunnen overleven. Veel energiebronnen zijn er niet in zijn leefomgeving. Er zijn ook overblijfselen gevonden van een Canarische reuzenrat. Deze diersoort is inmiddels uitgestorven. Verder zijn er resten van een grote gagedissensoort gevonden. Het reptiel moet 1,5 meter lang zijn geweest. In 1961 heeft een geologisch team van de Universiteit van Oxford de vulkanische tunnel van Cueva del Viento ontdekt en gedeeltelijk onderzocht. Men heeft het werk deels zwemmend moeten doen, want hier en daar bleek de bodem van de tunnel met water en modder te zijn bedekt. Ook zijn er poelen met kiezelstrandjes gevonden. In de gemeente Icod de los Vinos zijn meerdere tunnels, bijvoorbeeld die van San Marcos, Puerto Blanco en El Rey. Op alle Canarische eilanden zijn er lavatunnels terug te vinden, behalve op La Gomera, waar de erosie zijn werk grondiger heeft gedaan dan elders. De toegangsprijs voor de Cueva del Viento bedraagt €20, €10 voor residenten en €8,50 voor kinderen van 5 tot 12 jaar. Kinderen jonger dan 5 jaar worden helaas maar begrijpelijk niet toegelaten. De bezoeken gebeuren met maximum 15 personen onder begeleiding van een gids en duren 2,5 uur. De uitleg wordt verschaft in het Spaans, het Duits, het Frans of het Engels. Het bezoekerscentrum is alle dagen open van 9 tot 4 uur. Een bezoek aan de Cueva del Viento is alvast aan te raden.

volgende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud. I'm so tired.

0: spits goed de oren, want je leert weer iets bij over het eiland de komende minuten. Hier is Guy van Aas senior.
1: Ik word wakker en hoor de oceaan amper. Nochtans slaap ik met open venster op nauwelijks 30 meter van de vloedlijn. De zon is nog niet te zien. Waar ik verblijf is wind een constante, maar vandaag is de constante prominent afwezig. Ik hoor de vissers op hun lawaaierige vissersbootje de haven uitvaren op zoek naar wat de oceaan hen leveren zal. De overgang tussen slaap en wakker zijn verloopt vlekkeloos en is op ieder ontwaakmoment precies in verhouding. Het evenwicht tussen droom en werkelijkheid wordt verder gestoord. De balans kantelt. De waas ebt langzaam weg. De realiteit komt op haar sokken tevoorschijn. Mijn gedachtegang komt stilaan op toeren. Vandaag is het nieuwjaar. Jonge, wat gaat de tijd snel en op deze snelheid van ouder worden hebben wij geen vat. Het gaat nu eenmaal automatisch en er bestaat geen knopje om dit even uit te schakelen. Bij een kop koffie tuur ik naar de nachttemperatuur. Het was eerder frisjes, 16 graden Celsius. In de lage landen halen ze deze temperatuur nog niet overdag, dus klaag ik niet. Er komen wat wolken voorbij en de lichte kalima bestendigt. Na een kerstkalima krijgen we vandaag een nieuwjaarsexemplaar. De stofconcentratie haalt vandaag 500 microgram per kubieke meter en daardoor zal de zon, iets wat gesluierd, de dag opwarmen. Dan klimt de thermometer een paar graden. Zonnemensen zullen moeten smeren, want de UV-index staat vandaag op 4. Goed smeren, zou Frank de Bozere zeggen. De huid beschermen tegen de zon, zou Erwin Krol hebben gezegd. Hoge cirrusbewolking schuift in deze prille ochtend voorbij, maar wordt stevast opgelost door de thermische straling van de zon. Precies om 7:58 piepen de eerste zonnestralen boven de horizon. De horizon op een eiland is water en door de laagstaande zon beginnen de glinsterballetjes te dansen op de oceaan. De dagen worden weer langer en de zon gaat vanavond aan de andere kant weer schuilen achter de waterlijn om precies 18:20. Vandaag duurt de dag 10:22. Wat een verschil. In de lage landen is er vandaag amper 8 uur daglicht. 7:57 om precies te zijn. De reden is de geografische ligging. Met andere woorden, de afstand tot de evenaar speelt hierin een prominente rol. Op Tenerife wordt het snel donker en de dag breekt sneller aan. Nachtbloeiers en vroegmensen moeten hierdoor sneller acclimatiseren. Whatever. Deze dag heeft iets gelaten. Dit is de eerste vrije dag van het nieuwe jaar. Mensen zijn moe gefeest en gebruiken deze dag veelal om buitenshuis iets te eten. Velen zullen deze avond vroeg gaan slapen, want morgen is het werkendag. Vanaf de plaats waar ik nu zit te schrijven, voel en ruik ik de Atlantische Oceaan. Tuimelaars tuimelen niet en de grienden laten zich nog niet zien. De meeuwen klimmen nog niet hoog, want er is nog geen thermiek waarop ze zich kunnen laten drijven. Wel hoor ik hun gekrijs. Langzaam schuift de zon omhoog en ik denk aan een gedicht dat ik ooit schreef. De zon rood omrand, het eiland langzaam opgewarmd. De laatste nachtrestanten lanterfanten. Goedemorgen, heldere dag, slaapzacht, donkere nacht. Dit moment schenkt mij levenskracht.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Neem je FM Goud overal mee. Altijd binnen handbereik dankzij onze gratis app. Download hem nu voor jouw smartphone. Een gouden dag gewenst vanwege je gouden radio.

FM Goud Tenerife. Hier zijn we weer, hè. We gaan weer in bad. En onze eerste plaat, ja, die hebben we al mogen starten. Robert Palmer en Looking for Clues. 46 jaar geleden dat we aanwijzingen mochten zoeken. Het was een nieuwe album van Robert Palmer. Clues, dat toen uitkwam. Ah, toch geweldig, hè? We spelen hier die muziek uit onze tijd, hè? En jullie tijd natuurlijk. Uit liefde voor het eiland Tenerife en natuurlijk voor de Nederlandstalige mensen op het eiland. Belgen en Nederlanders, we zijn verenigd. Ja, echt waar. En ook degene die daar luisteren in Nederland en België, ook van harte welkom. Nick Kershaw staat hier al om te gedraaid te worden met The Riddle. En we blijven nog even in die 80s.

lijkt me wel perfect hoor, het water. En dan even op mijn lijstje eens zeggen welke platen er aankomen. Dinner Party, dat is de nieuwe van Neil Horan. Leningrad over de oorlog met Billy Joel daar in Rusland. En Dire Straits met hun meest swingende plaat, die kwam in 1978. Sultans of Swing vind ik geweldig. Dus ja, niet te veel water spatten over je bad als je gaat swingen in je badje. Hè?

Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/Tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.

Extreme waren dat met More Than Words uit het begin van de jaren 90. Alice Cooper met zijn Poison, dat was de tegenhanger van How You Gonna See Me Now, dat uitkwam hè, in de jaren 70. Blondie, Call Me uit American Gigolo, de film met Richard Gere. Beatles mogen ook niet ontbreken in ons lijstje. Twist and Shout. En nu 9 to 5, maar we werken niet, want het is zaterdag 16 mei. Enfin, wij toch niet? Vanavond gaan we zeker naar het Songfestival kijken, ja? Ik ben een beetje benieuwd hoor. Ja. En nu eerst Dolly Parton.

weekend van een paar jaar geleden. In Your Eyes. Daar kan ik moeilijk in kijken, maar je hoort mij wel. Ja, tenminste, als je luistert via de app van FM Goud. Dan heb je twee mogelijkheden. De editie van België, Limburg, dat kan je horen. Of hier Tenerife. Hè. Op streaming, maar ook op heel het eiland via DAB+. Laidback komt er nog aan om het uur vol te maken met Bakerman, Tom Petty en de Heartbreakers met Into the Great Wide Open. Mafia Bazaar met Ticento, Glen Campbell met zijn cowboy liedje. Ja, country liedje. Southern Lights, inderdaad. En nu Climie Fisher. Love changes everything. Tuurlijk, het zal wel zijn. Als je verliefd bent en je kijkt door die roze bril, dan kleurt alles verliefd natuurlijk. Ik hoor jullie graag het volgende uur terug. Nieuw water, nieuwe hits die we erin doen en heel veel schuim. Tot straks, gaan we weer in bad. MUZIEK

0: of laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De frietboutique, de frietboutique.
0: Lekker in België bij de frietboutique.
2: SEP Lease & Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Of onderweg non-stop genieten van de dikste 80s of 90s hits, vind FM Goud dan op Spotify en geniet mee van onze afspeellijsten. Enjoy!

0: Weer eentje die in het zand mocht bijten. 46 jaar geleden heet je voor Queen in 1980. Another One Bites the Dust. En in die reclamespot was het de duster, hè, dat ze de sample van Queen gebruikte, dat stukje muziek. Welkom hoor, fijn dat jullie kiezen voor FM Goud Tenerife. De radio voor alle Nederlandstalige mensen hier op het eiland. Paul Jong nu met Come Back and Stay.
1: Ga je mee in bad samen met Johan Waterschoot.
0: Hola Tenerife, het is weer tijd om in bad te gaan, hè. Elke zaterdag en zondagochtend van 9 tot 11 gaan we samen in bad en zingen we de badliedjes mee. Tijd om in bad te gaan.

we hier zo knus in ons bakje liggen? Wat denk je van de volgende? Bausha met Magnetic. De twee van Wham, Andrew Ridgeley en George Michael in Everything She Wants, dat namen ze op in 85. En nu Genesis in the early days, in 1978, toen ze nog van die nummers opnamen, die heel lang duurden, stonden dikwijls maar 3 of 4 nummers op een LP. Dat was nog met Peter Gabriel als frontman. Later is er ook nog Phil Collins bijgekomen bij die Genesis. Wel, we gaan nog eens naar die versie uit 78 luisteren. Follow you, follow me.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be.

Bob Marley liedje dat postuum is opgenomen. Men had nog banden gevonden in de opnamestudio dat hij ingejamd, ingezongen had. En men heeft dat in 92 na zijn dood nog eens op muziek gezet. The Iron Lion Zion van Bob Marley. Wat een grote artiest toch. Mogen deze ook nog in de ether? Tuurlijk, Glenn Frey met The Heat Is On. Cat Stevens met Matthew and Son. Misschien een van de oudere platen die we hier vanmorgen spelen. Uit 67. Maar nu Jermaine Stewart. Get Lucky. Hele fijne zaterdagochtend.

Een kleine opsomming van het ABC met Gail. Ja, ja, vanavond gaan we het weten, hè, wat de zangers internationaal allemaal hebben gedaan op het Eurosong Festival daar in Wenen. Moeten we nu voor België supporteren voor Nederland? Is het een beetje moeilijk, want die doen spijtig genoeg niet mee. Maar goed, dat is hun keuze natuurlijk. Sasha komt er nog aan met If You Believe, Cyndi Lauper, True Colors, ABBA en Does Your Mother Know? En David Bowie en Mick Jagger waren verenigd samen op het podium in het midden van de jaren 80 met Dancing in the Street. Gaan we dat vanavond doen? De overwinning vieren voor de artiest die dan gewonnen heeft. Ik ben eens benieuwd. Maak er nog een hele fijne zaterdag van. Ik ben morgenochtend terug weer op jullie radio. Tussen 9 en 11 uur in de Lage Landen. België en Nederland is het een uurtje later van 10 tot 12. Nog een heel fijn weekend.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: Boerenbond en Natuurpunt pleiten voor een vermettetax op het omvormen van boerderijen tot woningen. Het aantal aanvragen daarvoor is tussen 2019 en 2024 meer dan verdrievoudigd, naar ruim 720 in 2024. Het probleem is dat zulke woningen zonevreemd zijn en de organisaties willen de open ruimte en de landbouwgrond beter beschermen. Ze vragen een duidelijk regelgevend kader voor functiewijzigingen op het platteland. Minister Jo Broens steunt het voorstel. De Verenigde Staten hebben de tweede man van terreurbeweging IS gedood, dat zegt president Trump. Het is niet bekend waar dat is gebeurd. De man zou zijn gedood door Amerikaanse en Nigeriaanse strijdkrachten. Het gaat om Abu Bilal al-Minouki, volgens Trump de meest actieve terrorist ter wereld. Zijn dood is nog niet door IS bevestigd. Amerika zei vorige zomer ook al een kopstuk van de terreurgroep te hebben gedood. De Russische president Poetin reist volgende week naar China. Volgens het Kremlin is hij daar op 19 en 20 mei. Poetin zal spreken met de Chinese president Xi Jinping over hun samenwerking. Hij ontmoet ook premier Li Qiang. Het bezoek volgt enkele dagen na dat van president Trump. China is nog altijd een belangrijke afnemer van Russische olie en gas. Aan de westkust van Australië is vanmorgen een man van 38 overleden na een haaienaanval. Dat gebeurde voor de kust van de stad Perth. Volgens de overheid ging het om een witte haai van 4 meter. De hulpdiensten kwamen ter plaatse om het slachtoffer naar het ziekenhuis te brengen, maar hij kon niet meer worden gereanimeerd. Zon en wolken wisselen elkaar af, maar in de loop van de dag stijgt de kans op buien. Het is hoogstens 14 graden. Morgen zwaar bewolkt met regen en tot 16 graden.

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gouw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

0: verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: Boerenbond en Natuurpunt pleiten voor een fermettetax op het omvormen van boerderijen tot woningen. Het aantal aanvragen daarvoor is tussen 2019 en 2024 meer dan verdrievoudigd, naar ruim 720 in 2024. Het probleem is dat zulke woningen zonevreemd zijn en de organisaties willen de open ruimte en de landbouwgrond beter beschermen. Ze vragen een duidelijk regelgevend kader voor functiewijzigingen op het platteland. Minister Joop Broens steunt het voorstel. De Verenigde Staten hebben de tweede man van terreurbeweging IS gedood, dat zegt president Trump. Het is niet bekend waar dat is gebeurd. De man zou zijn gedood door Amerikaanse en Nigeriaanse strijdkrachten. Het gaat om Abu Bilal al-Minouki, volgens Trump de meest actieve terrorist ter wereld. Zijn dood is nog niet door IS bevestigd. Amerika zei vorige zomer ook al een kopstuk van de terreurgroep te hebben gedood. De Russische president Poetin reist volgende week naar China. Volgens het Kremlin is hij daar op 19 en 20 mei. Poetin zal spreken met de Chinese president Xi Jinping over hun samenwerking. Hij ontmoet ook premier Li Qiang. Het bezoek volgt enkele dagen na dat van president Trump. China is nog altijd een belangrijke afnemer van Russische olie en gas. Aan de westkust van Australië is vanmorgen een man van 38 overleden na een haaienaanval. Dat gebeurde voor de kust van de stad Perth. Volgens de overheid ging het om een witte haai van 4 meter. De hulpdiensten kwamen ter plaatse om het slachtoffer naar het ziekenhuis te brengen, maar hij kon niet meer worden gereanimeerd. Zon en wolken wisselen elkaar af, maar in de loop van de dag stijgt de kans op buien. Het is hoogstens 14 graden. Morgen zwaar bewolkt met regen en tot 16 graden.
3: Welkom bij FM Goud. Kijk voor alle info op www.fmgoud.be.

0: Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

Ik bekijk deze als pure romantiek, gedragen door de diepe stem en een weelderige soul sound die Barry White helemaal tot zijn handelsmerk maakte. You're the first, the last, my everything. En dit is ABBA, Ring Ring.

Coltrane, We Belong to the City. Nu een vroege klassieker van The Cure. Nog uit de periode voor hun donkerdere geluid echt doorbrak met Robert Smith in een opvallend speelse bui. Boys, don't cry.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/Tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.

moment uit de rockgeschiedenis gesproken. Eric Clapton en Layla. Een veel zachtere en meer gepolijste kant van de rock uit de jaren 80 nu. Een ballad die helemaal drijft op verlangen en gemist. Het is Foreigner. And I don't want to live without you.

over gemis en afhankelijkheid. Foreigner, I don't wanna live without you. Een van de warmste opnames uit het laatste album van John Lennon. Hier is Woman.

0: just a singer in a rock and roll band. Je hoorde de Moody Blues en hier is Billy Joel. Met veel gevoel bezingt hij een vrouw die tegelijk kwetsbaar, sterk en ongrijpbaar is. She's always a woman.
1: She

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

Dus je hoort de Cool in the Gang. Heidi, heidi, heidi, ho. We gaan zo stilaan richting 3 uur. Tot 7 uur hoor je straks de beste muziekmix hier bij FM Goud Tenerife. Luister vanavond ook nog naar Studio 45 met Lex de Groot. Morgen ben ik er weer tussen 1 en 3 op deze zender FM Goud. Maak er nog een leuke dag van hier op Tenerife. En ben je hier aan het werk? Ja, doe het met een glimlach. Er zit voor 3 uur nog muziek in je gouden radio. Alan Parsons komt er nog aan, Fryheads en deze van Starship. We Built This City. Tot morgen om 1 uur op de

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Al meer dan 20 jaar een begrip in België en nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Goud Tenerife, je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

0: hits uit onze tijd. Je hoort ze dag en nacht, 24 op 24 en 7 dagen op 7. Op je Gouden Radio. FM Goud.
1: Uno, dos, un, dos, tres.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: Langs de snelweg G34 in Arendonk is de politie al de hele dag op zoek naar een man die al 7 maanden vermist is. Hij verdween bij hem thuis in Harelbeke in West-Vlaanderen. Zo'n 130 mensen zoeken mee. Waarom ze precies daar zoeken, een heel eind van bij hem thuis, is niet duidelijk. In Brussel trekken duizenden mensen door de straten voor de Pride. Het is de 30ste editie. De organisatie maakt zich zorgen over de rechten voor holibies en transgenders wereldwijd, ook bij ons.
6: Chaque année, nous sommes toutes et tous là pour le dire. Ces rues, ces places, cette ville nous appartiennent.
5: Door de Pride vermijd je best de omgeving van Brussel met de auto. Verschillende Europese landen praten met Iran over toestemming om de straat van Hormuz te mogen gebruiken. Dat zegt de Iraanse regering op de staatstelevisie. De straat van Hormuz is een van de belangrijkste scheepvaartroutes ter wereld, vooral voor het transport van olie en gas uit de Golfstaten. Sinds de Amerikaans-Israëlische aanvallen is de zeestraat zo goed als afgesloten. De brandstofprijzen zijn daardoor de hoogte ingeschoten. In Parijs zijn 6 mensen aangehouden omdat ze de Eiffeltoren illegaal waren binnengedrongen. Ze hingen daar een grote Palestijnse vlag op, een initiatief van Extinction Rebellion. Die organisatie wilde zo benadrukken dat de problemen in Gaza nog niet opgelost zijn. De situatie is er schrijnend en we mogen niet wegkijken.
7: Aujourd'hui nous refusons que tout le monde continue à vivre sa vie comme si de rien n'était. Comme s'il était normal de laisser une entité coloniale massacrer une population sans bouger le petit doigt.
5: De actie vond plaats exact 78 jaar na de oprichting van de Israëlische staat. En Robert Lewandowski verlaat FC Barcelona. De Poolse spits scoorde dit seizoen 13 keer in de competitie en heeft zo'n flink aandeel in de tweede landstitel op rij. Maar hij kreeg geen nieuw contract meer. De missie is volbracht, zegt hij op Instagram.
8: It's time to move on. I leave with the feeling that the mission is complete.
5: Lewandowski is 37. Hij speelde 4 seizoenen voor Barcelona en maakte 119 doelpunten. Er valt af en toe een bui bij 14 graden. Tussendoor is er ook zon. Vanavond en vannacht blijft wisselvallig. De minima zakken naar een graad of 10. Ook morgen wisselvallig.

jouw opvallende radiospot ook op FM Gouw Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Gouw in België bij. Vul snel het formuliertje in op FM.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: Langs de snelweg G34 in Arendonk is de politie al de hele dag op zoek naar een man die al 7 maanden vermist is. Hij verdween bij hem thuis in Harelbeke in West-Vlaanderen. Zo'n 130 mensen zoeken mee. Waarom ze precies daar zoeken, een heel eind van bij hem thuis, is niet duidelijk. In Brussel trekken duizenden mensen door de straten voor de Pride. Het is de 30ste editie. De organisatie maakt zich zorgen over de rechten voor holibies en transgenders wereldwijd, ook bij ons.
6: Chaque année, nous sommes toutes et tous là pour le dire. Ces rues, ces places, cette ville nous appartiennent.
5: Door de Pride vermijd je best de omgeving van Brussel met de auto. Verschillende Europese landen praten met Iran over toestemming om de straat van Hormuz te mogen gebruiken. Dat zegt de Iraanse regering op de staatstelevisie. De straat van Hormuz is een van de belangrijkste scheepvaartroutes ter wereld, vooral voor het transport van olie en gas uit de Golfstaten. Sinds de Amerikaans-Israëlische aanvallen is de zeestraat zo goed als afgesloten. De brandstofprijzen zijn daardoor de hoogte ingeschoten. In Parijs zijn 6 mensen aangehouden omdat ze de Eiffeltoren illegaal waren binnengedrongen. Ze hingen daar een grote Palestijnse vlag op, een initiatief van Extinction Rebellion. Die organisatie wilde zo benadrukken dat de problemen in Gaza nog niet opgelost zijn. De situatie is er schrijnend en we mogen niet wegkijken.
7: Aujourd'hui nous refusons que tout le monde continue à vivre sa vie comme si de rien n'était. Comme si il était normal de laisser une entité coloniale massacrer une population sans bouger le petit doigt.
5: De actie vond plaats exact 78 jaar na de oprichting van de Israëlische staat. En Robert Lewandowski verlaat FC Barcelona. De Poolse spits scoorde dit seizoen 13 keer in de competitie en heeft zo'n flink aandeel in de tweede landstitel op rij. Maar hij kreeg geen nieuw contract meer. De missie is volbracht, zegt hij op Instagram.
8: It's time to move on. I leave with the feeling that the mission is complete.
5: Lewandowski is 37. Hij speelde 4 seizoenen voor Barcelona en maakte 119 doelpunten. Er valt af en toe een bui bij 14 graden. Tussendoor is er ook zon. Vanavond en vannacht blijft wisselvallig. De minima zakken naar een graad of 10. Ook morgen wisselvallig.

jouw opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/Tenerife. En je werk klinkt morgen al op de radio.

FM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: In de Italiaanse stad Modena zijn meerdere mensen gewond nadat een autobestuurder op een menigte is ingereden. Hij reed met hoge snelheid een drukke straat in het centrum in. Uiteindelijk wou hij te voet vluchten, maar omstaanders hielden hem tegen. Hij zou daarbij een mes getrokken hebben waarbij nog zeker één iemand gewond is geraakt. De man is uiteindelijk overgedragen aan de politie. Het is nog niet duidelijk waarom de man op de mens is ingereden. De bestuurder bij het dodelijk ongeval in Brasschaat reed te snel en had geen rijbewijs, zegt het parket. In de auto zaten 5 minderjarige jongeren, 1 jongen van 16 overleefde het niet. 1 vecht nog voor zijn leven, 3 anderen zijn zwaar gewond. De auto ging van de weg af en reed tegen een boom. Bultrug Timmy is dood. Hij blijkt inderdaad de dode walvis die voor het Deense eiland Anholt is aangespoeld. De bultrug zat onlangs een hele tijd vast voor de Duitse kust. Daarop volgde een grootschalige reddingsoperatie, zowat volledig betaald door privégeldschieters. Reddingswerkers konden de walvis uiteindelijk bevrijden, maar experts waarschuwden toen al dat Timmy te verzwakt was om nog lang te overleven in open water. In play-off 2 van het voetbal is Westerlo nog volop in de running voor Europees voetbal. Het ging met 0-1 winnen bij Charleroi. Westerlo komt zo op gelijke hoogte met Leiden Racing Genk en Standaard en die spelen op dit ogenblik tegen elkaar. Jonathan Narváez heeft de 8e rit gewonnen in de Giro, de Ronde van Italië. Zijn 2e rit zegal. De Ecuadorian haalde het solo voor de Noren Leknesund en Tjota.
6: Afermo, il campione nazionale dell'Ecuador. Signore e signori, Jonathan Narváez.
5: Afonso Eulalio blijft leider. En Olivier Naert heeft goud veroverd op de Europese judokampioenschappen in Benidorm in Spanje. De West-Vlaming was de beste in de categorie tot 60 kilogram. En de Oost-Vlaamse Vicky Verscharen pakte brons in de categorie tot 78 kilogram. Het is wisselvallig, de minima zakken naar een graad of 10. Ook de zondag verloopt wisselvallig en ook maandag en dinsdag. Daarna komt er een droge periode aan met zachtere maxima.

0: Goedenavond. Welkom bij je Gouden Radio.
1: En for love's sake, each mistake, oh you.

Volgende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

0: Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
2: Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Goud in België bij. Vul snel het formuliertje in op fmgoud.be/Tenerife en we contacteren je binnen de werkdag.
5: Met deze twee lekkere classics gaan we vandaag...

Het verscheen op het album Massive Luxury Overdose uit 1991 en dat werd het tweede studioalbum van deze Zweedse band Army of Lovers. Er bestaan trouwens twee officiële versies van de videoclip. In de eerste versie is de leadzangeres La Camilla te zien. Nadat ze de band verliet, werd een tweede versie gemaakt met Dea Norberg, haar vervangster. Hoewel de vocalen van La Camilla behouden bleven. Obsession, Army of Lovers kreeg je te horen. En daarvoor gingen we terug naar het jaar 1986. De zanger Michael McDonald heeft het nummer geschreven samen met Kenny Loggins. En die Kenny Loggins die zou ook nog een hit hebben gescoord met Footloose. En die tweede die zou trouwens ook nog een eigen versie opnemen van dat nummer voor zijn album Nightwatch. Voor What a Fool Believes wonnen trouwens de Doobie Brothers de enige Grammy van hun loopbaan voor opname van het jaar en song van het jaar. We zijn Studio 45 begonnen vandaag met die hele fijne voor de Doobie Brothers uit 1986. What a Fool Believes. Hoi, wees welkom, dames en heren, jongens en meisjes. Hiermee zijn we weer vertrokken. Twee uur lang de leukste 70s, 80s, 90s, 00s en 10s. Met andere woorden, dit is alweer jouw wekelijkse afspraak met het verleden. Studio 45. Hoi, ik ben Lex. En ik ga jullie daarbij gezelschap houden. Met zometeen een nummer dat een artiest beschrijft die over zijn hoogtepunt heen is, maar nog steeds alles geeft op het podium. De zanger van de band, Rick De Leeuw, verklaarde dat het nummer gaat over mededogen hebben met iemand die de top gepasseerd is en diegene een hart onder de riem steken. Zometeen terug naar Cakes uit 1990 met hart en ziel. Maar we gaan eerst naar de hitparade van 1981, afkomstig van het album Something Special. Wat werd het een hit, hè? Voor Cool and the Gang, dit is Get Down On It. Oh,

Take Me Out werd de doorbraaksingle voor deze Schotse indie rockband Franz Ferdinand, dat ze uitbrachten in januari van 2004. En de bandnaam is vernoemd naar de Oostenrijkse aartshertog Franz Ferdinand, wiens moord in 1914 de directe aanleiding was voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Franz Ferdinand dus, met die fijne Take Me Out. Studio 45, dat wil natuurlijk zeggen dat we dan een egotripper voor jullie hebben. En een Lex XL. De egotripper, dat zijn drie hits achter elkaar van één artiest of groep. En ik geef je dan ook de biografie mee. Vandaag staat hij in het teken van Status Quo. Straks in deel 2 dus de biografie van die band en drie grote hits achter elkaar. En op het einde van de show is het tijd voor de Lex XL. Dat is een extra lange plaat. En daarvoor neem ik je vandaag mee naar 1988. Rick Astley, Together Forever. En je krijgt die plaat dan straks van mij te horen in de Lover's Leap Extended Remix. In 1978 is Saving All My Love For You een kleine hit voor het duo Marilyn McCoo en Billy Davis Jr. In 1985 scoorde Whitney Houston er niet alleen een grote hit mee, maar ook een Grammy Award in de categorie Best Female Pop Vocal Performance. Zometeen Whitney Houston, Saving All My Love For You. Maar eerst terug naar 1991 met de leadsingle van High Civilization. En dat werd het 19e studioalbum van de Bee Gees. Er is

Het werd in 2014 de eerste single van haar album A Perfect Contradiction. Het nummer werd trouwens geschreven en geproduceerd door Pharrell Williams. En je kon ook zijn stem op de achtergrond horen van deze plaat. Can't Rely On You, wat een lekker nummer hè. Paloma Faith kwam langs uit 2014. En als je zin hebt om de videoclip eens een keertje te bekijken, dan kan je dat doen, want ik heb hem eens op onze Facebookpagina van Studio 45 geplaatst. En niet alleen Paloma Faith vind je daar terug, maar ook andere platen die je vandaag of de afgelopen tijd hebt horen voorbij komen. Ook bijvoorbeeld de Status Quo, want die jongens zijn deze week onze egotripper. De Lex XL ga je terugvinden, Rick Astley met Together Forever. En gewoontegetrouw heb ik ook weer een link naar Mixcloud geplaatst. Want op Mixcloud, daar staat de volledige show. Dus je kan naar Studio 45 luisteren of het herbeluisteren wanneer het moment misschien net iets beter in jouw agenda past. Studio Spatie 45 als getal, zo vind je ons terug op Facebook. En uiteraard ook op Instagram zijn we vertegenwoordigd onder @Lex_degroot. Ik neem je zometeen terug naar 1972 met Julien Clerc. Hij is onderweg met dat uiterst vrolijke Si Enchanté. Maar eerst de opvolger van de debuutsingle The Promise You Made. En ook afkomstig van hun titelloze debuutalbum. Dat heet gewoonweg Cock Robin. Alweer werd het een hit voor hen. Thought You Were On My Side. No.

0: Night Train van K-Doc is onderweg.
1: Welkom bij FM Goud. FM Goud. Kijk voor alle info op www.fmgoud.be. FM Goud.be.
2: All aboard! The Night Train!

Het werd een grote internationale clubhit. En ook in de hitparade deed deze platen toen niet onaardig. K-Dog uit 1996 en The Night Train. En uiteraard gaan we zo meteen aan de andere kant nog lekker door met de fijnste 70s, 80s, 90s, 00s en 10s. Want jouw wekelijkse afspraak met het verleden is nog lang niet afgelopen. In deel 2, niet te vergeten dan. Dan krijg je de biografie en drie grote hits achter elkaar van Status Quo. En op het einde van de show, tijd voor de Lex XL, een extra lange plaat. En daarvoor gaan we vandaag terug naar 1988. Met Rick Astley en Together Forever. En ik heb hem klaarstaan in de Love Sleep Extended Remix. Maar in dit uur neem ik je nog eerst mee naar 1982. De zanger Mike Score schreef het nummer over een meisje dat hij ontmoette vlak voor een tournee. Hij vroeg om een foto van haar, zodat hij haar niet zou vergeten. Maar ze weigerde, omdat ze dacht dat hij haar toch zou vergeten, zodra hij beroemd werd. Zou deze jongens ook kunnen kennen van hun grote hit uit 1984, The More You Live, The More You Love. Maar dit pareltje is van 2 jaar eerder, Wishing If I Had A Photograph Of You.

0: Kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. FM Goud is de nummer 1 in je regio, ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.
5: Deze twee fijne platen komen er alvast voor jullie aan.

Het werd de tweede single van het geweldige album Hearsay dat hij uitbracht in 1987. Een van zijn grotere hits en geproduceerd ook door Jimmy Jam en Terry Lewis. Dat was haast vrij normaal als het te maken had met R&B muziek. Alexander O'Neill, Criticize. En daarvoor, als eerst in deel 2 van deze Studio 45, gingen we terug naar 1990. Craig McLachlan nam het nummer op terwijl hij op het hoogtepunt van zijn roem was. Mede dankzij zijn rol als Henry Ramsey in de soapserie Neighbors. Mona van Craig McLachlan en Check 1-2, die kreeg nog eens een keertje te horen hier bij ons. Hoi, ik ben Lex en nog een klein uurtje blijf ik bij jullie met de allerleukste 70s, 80s, 90s, 0's en 10s. Met andere woorden, dit is nog een klein uurtje jouw wekelijkse afspraak met het verleden, Studio 45. En ze komen eraan, de jongens van Status Quo, over een drietal platen. En dan krijg je drie hits achter elkaar te horen. Want zij zijn deze week de Ego Tripper. En op het einde van dit uur onze Lex XL, de X-lange plaat. Daarvoor neem ik je mee naar 1988. Straks Rick Astley in de Love Asleep Extended Remix krijg je dan van mij Together Forever te horen. Zometeen een synthpop klassieker, mag je eigenlijk wel zeggen, van de Britse band Yazoo. De band rond Vince Clarke en Alison Moyet natuurlijk. Het nummer kwam trouwens uit als B-kant van de hitsingle Only You. Zometeen Situation van Yazoo. Maar ik neem je eerst mee naar 1990. Volgens frontman Robert Smith werd de tekst geïnspireerd door een brand in zijn huis. Terwijl hij door de as van zijn bezittingen zocht, vond hij zijn portefeuille met daarin foto's van zijn vrouw, Mary Poole. Een van die geredde foto's werd uiteindelijk gebruikt als hoes voor de single. The Cure, Pictures of

2021, Merel, Pheromonen. En zij bracht ons tot aan de Egeltrippen voor vandaag. En die is voor Status Quo. En die band werd opgericht in 1962 in Londen. De groep begon oorspronkelijk onder de naam The Paladins en veranderde later via The Spectres en Traffic Jam in Status Quo. De bekendste bezetting van de band bestond uit zanger en gitarist Francis Rossi, gitarist en zanger Rick Parfitt, bassist Alan Lancaster en de drummer John Coughlan. De eerste hit kwam er in 1968 met Pictures of Matchstick Man, een nummer met psychedelische invloeden dat ook buiten het Verenigd Koninkrijk succes kende. In de vroege jaren 70 evolueerde de groep richting een eenvoudiger en harder boogie rock geluid, waarmee Status Quo hun typische stijl ontwikkelde. Vanaf dan volgde een lange reeks hits, waaronder Caroline, Down Down, Rocking All Over the World, Whatever You Want en Roll Over Lay Down. De band stond bekend om het gebruik van stevige ritmegitaren, eenvoudige songstructuren en een herkenbare live aanpak. In 1985 trad Status Quo op tijdens het benefietconcert Live Aid in Londen, waar ze het evenement openden met Rocking All Over the World. Tijdens de jaren 80 en 90 veranderde de bezetting meerdere keren. Bassist Alan Lancaster verliet de band in 1985 en drummer John Coughlan was al in 1981 uit de band gestapt. Toch bleef Status Quo actief met nieuwe albums en uitgebreide tournees. In 2016 overleed gitarist Rick Parfitt op 68-jarige leeftijd. Hij maakte sinds de jaren 60

deel uit van de groep en was samen met Francis Rossi jarenlang het gezicht van Status Quo. Daarna bleef de band optreden met Francis Rossi als centrale figuur. Status Quo bleef actief op concertpodia in Europa en bracht zowel oude repertoire als nieuw materiaal. Geniet mee van onze egotripper. Dit zijn die van Status Quo.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

Whatever You Want uit 1979. Daarvoor uit 75 Roll Over Lay Down in de live versie. En als eerste in dit rijtje van drie, Down Down. Dat waren drie grote hits van Status Quo achter elkaar. Want de jongens zijn deze week de Ego Tripper in Studio 45. En er is een Spotify playlist van de Ego Tripper terug te vinden. Onder de account van Lex de Groot Studio 45 zul je daar de Ego Tripper playlist terugvinden. Ook Status Quo is daar uiteraard aan toegevoegd. Zometeen Nick Lowe. En daarvoor gaan we terug naar 1979. Dat uit is fijne Cruel to be Kind is voor jullie onderweg. Maar we gaan eerst een jaartje later naar 1980. Baggy Trousers was een reactie op Pink Floyd's Another Brick in the Wall. Want, zo zeiden de jongens van Madness, zo erg is het nou ook weer niet op die Engelse kostscholen. Madness, Baggy Trousers. Noem

0: meteen een geweldige single voor Shelby Lynn, Killing Kind.
1: Meer weten over Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Check fmgoud.be/Tenerife. I didn't mean to hurt your feelings.

0: afkomstig van haar zevende studioalbum, dat heette Love Shelby. En het nummer is vooral bekend geworden door de film Bridget Jones' Diary, waarvoor het een deel uitmaakte van de officiële soundtrack. Het geweldige Killing Kind van Shelby Lynn uit 2001. En daarmee zijn we bijna aan het einde van de show toegekomen. Maar dat wil dan wel zeggen dat we nog de extra lange plaat van jullie in petto hebben. En dat is de Lex XL. Het werd de vierde single van zijn uiterst succesvolle debuutalbum Whenever You Need Somebody. En net als veel van zijn vroegere successen werd het nummer ook geschreven en geproduceerd door de heren Stock, Aitken en What a Man. In het Verenigd Koninkrijk bereikte het de tweede plaats. Het werd van de eerste plaats weggehouden door Kylie Minogue met I Should Be So Lucky. Onze Lex XL voor vandaag is voor Rick Astley met Together Forever in de Lover's Leap Extended Remix. En ik wil je ook nog even meegeven dat er net als van de Ego Tripper van de Lex XL een hele fijne Spotify playlist terug te vinden is. Onder de account van Lex de Groot, Studio 45, vind je daar de playlist terug van de Lex XL. Uiteraard nog veel plezier met de rest van de jocks hier bij ons. Fijne week en dan graag tot volgende week voor een nieuwe Studio 45. Hoi!
1: Lex XL, de lekkerste classics extra lang.

0: Als je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. De hits uit onze tijd. Je hoort ze dag en nacht, 24 op 24 en 7 dagen op 7 op je Gouden Radio.

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

0: je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: Wij spreken Nederlands, net zoals jij. Je bent bij FM Goud Tenerife, het radiostation voor alle Nederlandstaligen op het eiland.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Goud in België bij. Vul snel het formuliertje in op

nacht. Welkom bij je Gouden Radio. There she was, just a

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

FM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

Excellent. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

Al meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gouw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

Volgende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.